0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok, 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal, AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
3: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
2: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

0: BNL Nieuws.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

verder in Oostende bad. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen bloot. En alle Canadezen

0: vlakbij Be Mine.
1: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
0: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
1: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
0: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
1: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
0: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
1: Niet twijfelen.
0: Gewoon doen.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisterd.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijg

0: We een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Ik ben een krijger, elite soldaat. Ik ben een commando, een kameraad. Brothers in arms, met woord en daad. Ik ben gehard, ik ben getraind. Ik heb gelachen, ik heb geweend. Broeders in mijn armen.

0: soldaat, maar ook een zwijger die soms wat laat wel eens wil bidden dat je hem nooit verlaat.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
2: Bewust niet geluisterd.

0: pretty boy.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Goedemiddag.
1: Show is hot out here. No, I don't mind though.

knuserieus, Jan! Op café slaan ze op de toog. Ze kennen hier geen werkdag meer. Met handen ruw en ogen moe, zegt iemand. Het wordt hier nog plezant, meneer.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te zeggen.

zoek naar stilte. Maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance ik probeer te laten zit er nog geld in. Ik maak steeds fout. Paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, hoe meer waarde dat ik kan delen. En mag dat toch juist het waren.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: BNL Nieuws.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Waar cultuur en natuur als muziek op je plakt. BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmarès ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.
3: BNL.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
2: Dit

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.